Now listen. Okochiribue. Let our sin. Okochiribue. Iwaye. Okochiribue. Ikafuwo. Ale. Come on, listen. Okochiribue. Let our sin. Okochiribue.